Dit is deze week de Unity NL Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: Doe de TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. En tijdens het telefoongesprek zou Trump Netanyahu onder meer knettergek hebben genoemd, melden Amerikaanse media. Trump zou verder hebben gewaarschuwd dat het bombarderen van Beirut Israël verder zou isoleren. Denemarken krijgt een centrumlinkse regering. Maar gemakkelijk ging het niet, want premier Mette Frederiksen moest er 2 maanden over onderhandelen. Later vandaag wordt er meer bekendgemaakt over de coalitieplannen. En morgen wordt de nieuwe minister Ploeg gepresenteerd. En kan Frederiksen beginnen aan haar 3e termijn als premier. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. Wat er is gebeurd, dat is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst sociale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden. De politie roept getuigen op zich te melden. En in Toronto, in Canada, heeft de politie een grote partij nagemaakte WK-voetbalartikelen in beslag genomen. Die hebben een geschatte waarde van 3,5 miljoen Canadese dollar. Het gaat onder meer om 16.000 shirts, petten en vlaggen van bekende sportmerken en 2 valse wereldbekers. Er zijn 2 mannen opgepakt. Het weer nog. Vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen er dan buien. Die kunnen pittig zijn. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt met soms stevige buien en kans op onweer. Windstoten tot wel 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. En de rest van de week blijft het ook onstuimig. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro, in het oosten van het land, zijn zeker 4 mensen gedood. 16 anderen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation. Er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De website en de app van het Rotterdamse cryptobedrijf Knaken zijn niet bereikbaar. Klanten kunnen daardoor niet bij de cryptomunten die ze hebben gestald bij de sponsor van voetbalclub Feyenoord. Knaken zegt in een verklaring dat het alle activiteiten heeft gestaakt omdat het niet de juiste licentie zou hebben. Bij het bedrijf konden klanten euro's omzetten in cryptomunten zoals de Bitcoin. Het is niet duidelijk of klanten hun cryptomunten nog terug kunnen krijgen. Volgens de regionale omroep Rijnmond spelen de problemen al sinds afgelopen vrijdag. Diergaarde Blijdorp in Rotterdam heeft een aantal gezonde stokstaartjes laten inslapen. Volgens de dierentuin waren er spanningen tussen de mannetjes en moet dit ervoor zorgen dat de rust weer terugkeert. Blijdorp erkent dat het een drastisch besluit is en zegt dat er naar gekeken wordt om een andere oplossing te vinden. Maar ja, de stokstaartjes aan een andere dierentuin bijvoorbeeld slijten, dat is niet gelukt. Het weer vanuit het zuidwesten neemt de bewolking toe. Tegen het einde van de nacht volgen buien. Het koelt af naar zo'n 15 graden. Overdag wordt het bewolkt. Soms stevige buien en kans op onweer. En windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JuliTNL op je radio, digitaal

0: Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. Daarbij zijn zeker 5 mensen gedood. 4 in Dnipro in het oosten van het land en 1 in Kiev. Tientallen mensen raakten gewond. In de hoofdstad is brand uitgebroken in meerdere flats, een polykliniek en bij een benzinestation ook eens een gebouw ingestort. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. De Oekraïnse president Zelensky had al gewaarschuwd dat Rusland weer met aanvallen zou komen. De Europese lidstaten en het Europees Parlement zijn het gisteravond eens geworden over de terugkeerwet. Die maakt het mogelijk om uitgeprocedeerde asielzoekers die niet in de EU mogen blijven, maar naar zogenoemde terugstuurhubs te sturen. Het zijn uitzetcentra buiten de EU. Er werd lang gesteggeld over wanneer de wet in zou moeten gaan. Voor de meeste artikelen uit de wet krijgen de EU-landen nu een jaar de tijd om zich voor te bereiden. De rest gaat wel meteen in, zoals het uitzetten naar de terugkeerhubs. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij Israël heeft teruggefloten. Er lijken daardoor voorlopig geen grote aanvallen te komen op het zuiden van de Libanese hoofdstad Beirut. De Israëlische premier Netanyahu had aangekondigd dat die er zouden komen. Hij zegt bij zijn plan te blijven als Hezbollah de aanvallen tegen Israël niet staakt. Trump zegt dat hij toezeggingen heeft gekregen dat er geen aanvallen meer komen. Op verschillende Belgische luchthavens zijn vluchten vertraagd. Dat is vanwege een staking onder luchtverkeersleiders. Op de luchthaven van Brussel zullen zo'n 25 vluchten later vertrekken dan gepland. In Luik gaat het om zo'n 20 vluchten. Of vroege vakantievluchten vanuit Charleroi ook vertraging oplopen, dat is nog niet duidelijk. Het weer vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is JudithNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt dat hij ook contact heeft gehad met Hezbollah en dat de organisatie heeft beloofd de aanvallen te stoppen. Rusland heeft vannacht weer meerdere Oekraïnse steden bestookt met raketten en drones. In Dnipro zijn zeker 4 mensen gedood, 16 mensen raakten gewond. In hoofdstad Kiev is brand uitgebroken, onder meer in meerdere flats. Er is 1 dode en er zijn zeker 14 gewonden. Ook in Kharkiv vielen gewonden, onder wie een 11-jarig meisje. Bij een bedrijf in Heerhugowaard is gisteravond iemand doodgestoken. Volgens de politie raakten 2 anderen gewond. Ze liggen in het ziekenhuis. Hoe ze eraan toe zijn, dat is niet bekend. Wat er is gebeurd, is volgens de politie nog onduidelijk. De dienst speciale interventies omsingelde korte tijd het gebouw in Heerhugowaard. Er is nog niemand aangehouden en de politie roept getuigen op om zich te melden. En in een jaar tijd hebben slechts enkele tientallen gemeenten gewerkt aan een lokaal hitteplan. Dat blijkt uit een inventarisatie van het Rode Kruis en provincies en gemeenten. In totaal hebben nu 128 van de 342 gemeenten zo'n hitteplan dat hulp moet bieden bij extreme warmte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. En vooral voor kwetsbare mensen of voor mensen die buiten werken is het goed om beschermd te zijn tijdens periodes van hitte. Het weer: vanuit het zuidwesten komen er buien aan. Later vandaag ook zon, maar in de middag weer stevige buien met kans op onweer. Veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot lokaal 23 graden. Morgen dan is er een mix van zon en wolken en ook soms een bui. Dan wordt het een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is JudithNL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je net.

Dit is deze week de Unity.nl Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.nl.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Netbeheerder Liander krijgt steeds meer aanvragen voor een zwaardere stroomaansluiting. Met name huishoudens willen meer stroom, bijvoorbeeld voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijd loopt steeds verder op door het te volle stroomnet. Vanaf volgende maand krijgen sommige aanvragen ook nog eens voorrang.
2: We zien dat de veiligheid of dat wat prioriteit heeft voor de samenleving voorgaat. En heel concreet betekent dat dat een brandweerkazerne voorgaat op een huishouden dat bijvoorbeeld wil verduurzamen.
1: Netbeheerder Liander zag het aantal aanvragen dit jaar al met 50% stijgen. Het Israëlische leger rukt niet verder op naar de Libanese hoofdstad Beirut. De Amerikaanse president Trump zegt dat dat de uitkomst is van een telefoongesprek dat hij voerde met de Israëlische premier Netanyahu. Trump zegt ook dat Hezbollah heeft beloofd de aanvallen te stoppen. De nieuwste medicijnen tegen de huidziekte psoriasis werken ook bij een lagere dosering. Hierdoor hoeven patiënten minder vaak te worden geprikt, blijkt uit onderzoek van het Radboud UMC. De onderzoekers bekeken wat er gebeurde als er meer tijd zat tussen de injecties.
3: En dat hebben we vergeleken met mensen die gewoon de normale doseringen bleven gebruiken. En we hebben gekeken of daar verschil tussen was. En het blijkt dat de mensen die lagere doseringen succesvol konden gebruiken, dat het heel goed ging.
1: Wie psoriasis heeft, heeft last van rode, schilferende plekken op hun huid. Die jeuken en doen pijn. Zo'n 500.000 Nederlanders hebben psoriasis. Nog te weinig gemeenten hebben een lokaal hitteplan, blijkt uit een inventarisatie van onder andere het Rode Kruis. Zo'n hitteplan moet kwetsbare mensen beschermen bij extreme hitte. De overheid wil minimaal 180 van zulke lokale hitteplannen hebben. Dat is volgens betrokkenen nodig, omdat de zomers in Nederland steeds heter worden. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even ruimte voor de zon, maar in de middag volgen stevige buien met kans op onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker komt de spits op gang. Veel bijzonderheden zijn er nog niet. Op de A16 van Breda naar Rotterdam heb je voor de afrit Rotterdam Centrum wel zo'n 10 minuten vertraging. Vanaf knooppunt Ridderkerk rijdt het langzaam. En op de A20 naar Gouda doe je er 5 minuten langer over bij Moordrecht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Albers. Vanwege grootschalig onderhoud wordt de N11 deze maand op twee momenten gedeeltelijk afgesloten. Dat is van vrijdagavond 12 juni tot zaterdagmiddag 13 juni en van vrijdagavond 19 juni tot zaterdagmiddag 20 juni. De gebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. In een zonovergoten Leidse hout ontving Leiden Atletiek 12 verenigingen uit heel Nederland om na 41 onderdelen uit te maken welke vereniging zich Nederlands kampioen mocht noemen. Het Leidse team won 4 onderdelen en vergaarde 253 punten, goed voor de 8e plaats. Na de 110 meter horden en het kogelslingeren voerde Leiden Atletiek zelfs even de ranglijst aan door zegers van Johans van Helmond op de horde en Devlin Nijens met de slingerkogel. Daarna kwamen er onderdelen waarop de Leidse atleten beduidend lager scoorden in het sterke deelnemersveld. Kun je een raket de lucht inschieten met niets meer dan een fietspomp? En waarom klinkt een voorbijrazende auto ineens anders zodra hij je passeert? Wie denkt dat wetenschap saai of ingewikkeld is, krijgt binnenkort in Leiden het tegendeel bewezen. Het Amsterdamse Nemo Science Museum trekt door Nederland met een gratis interactieve show vol spectaculaire experimenten en strijkt op woensdag 24 juni neer bij B+C locatie Het Gebouw. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte en regenachtige dag met vanaf een uur of 1 kans op onweer. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit zuid-zuidoostelijke richting. Gedurende de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 3, en draait naar het west-zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral korte files die een paar minuten vertraging opleveren. Op de A20 heb je van Hoek van Holland naar Gouda wel 10 minuten oponthoud bij Moordrecht. En op de A4 staan korte files richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp heb je al met al zo'n 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

kijken. Ook al gaat het wel eens mis, nou, leer daar nou maar mee leven. Want ik ben zoals ik ben, zoals iedereen me kent. Ik doe alles wat ik kan,

Ik heb misschien een leuk idee. We gaan op reis, ik kan niet wachten om te gaan. Dan laat ik alles zien. Ik pak de trein rond 9:30. Ik sta met koffie en croissantjes voor je klaar.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%. Dat staat in een eerste raming van het CBS. Niet alleen benzine en diesel is weer duurder geworden.
2: We zien ook bij andere zaken dat de prijzen harder omhoog gaan. Bijvoorbeeld bij diensten. Dat zijn waarschijnlijk vooral prijzen van vakanties. En ook de consumptie in het buitenland. Want ja, Nederlanders denken ook al over de grens. Ja, in België en Duitsland is het ook allemaal een stuk duurder geworden.
1: De stijging van de inflatie komt vooral door de oorlog in het Midden-Oosten. Duizenden huishoudens proberen voor 1 juli een zwaardere stroomaansluiting te krijgen. Er gaan dan nieuwe regels in om overbelasting van het stroomnet te voorkomen. Netbeheerder Liander zag dit jaar al 9000 meer aanvragen dan in dezelfde periode vorig jaar. Huishoudens willen zo'n aansluiting voor een warmtepomp of een laadpaal. De wachttijden bij polyklinieken verschillen nogal per ziekenhuis. Dat blijkt uit cijfers van de Nederlandse Zorgautoriteit. Vooral bij de polykliniek maag-, lever- en darmziekten zijn de wachttijden lang. Die polykliniek kan steeds meer doen, maar er zijn ook steeds meer mensen met klachten. Dat komt door hun leefstijl, zegt deze arts.
3: Minder bewegen, toenemend gewicht, minder vezels, roken, alcoholgebruik zijn allemaal factoren die invloed hebben op klachten die met maag-, darm- en leverziekten te maken heeft.
1: In sommige ziekenhuizen kun je snel terecht, maar er zijn ook wachttijden van een jaar of langer. Als ouders het niet eens worden over de achternaam van een kind, moet het kind niet meer automatisch de naam van de vader krijgen. Daarvoor stemt de Tweede Kamer vandaag waarschijnlijk. Die regel is niet meer van deze tijd, vinden veel partijen. Zij willen een regeling die uitgaat van gelijkwaardigheid van beide ouders. Een kind moet in zo'n geval de achternaam van beide ouders krijgen in alfabetische volgorde. Het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten gaat het regenen. Daarna even wat zon, maar in de middag zijn er weer stevige buien met kans op onweer, veel regen en windstoten tot 75 km per uur. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je een kwartier in de file op de A12. Het is druk richting Den Haag, tussen Voorburg en het Malieveld. Verder rijdt het ook langzaam op de A4. Van Rotterdam naar Amsterdam heb je voor knooppunt Prins Klausplein een kleine 10 minuten tijdverlies. Iets verderop, voor Zoeterwoude-Dorp, sta je nog eens 5 minuten in de file. Het rijdt ook langzaam op de A20 naar Gouda, tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar heb je 10 minuten extra reistijd. En op de N444 van Noordwijk naar Oegstgeest staat file voor de aansluiting met de A44. Toponthoud is daar bijna 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online.

0: Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Paul Alpers. Vanwege grootschalig onderhoud wordt de N11 deze maand op twee momenten gedeeltelijk afgesloten. Dat is van vrijdagavond 12 juni tot zaterdagmiddag 13 juni en van vrijdagavond 19 juni tot zaterdagmiddag 20 juni. De gebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. In een zonovergoten Leidse hout ontving Leiden Atletiek 12 verenigingen uit heel Nederland om na 41 onderdelen uit te maken welke vereniging zich Nederlands kampioen mocht noemen. Het Leidse team won 4 onderdelen en vergaarde 253 punten, goed voor de 8e plaats. Na de 110 meter horden en het kogelslingeren voerde Leiden Atletiek zelfs even de ranglijst aan door zegens van Johans van Helmond op de horde en Devlin Nijens met de slingerkogel. Daarna kwamen er onderdelen waarop de Leidse atleten beduidend lager scoorden in het sterke deelnemersveld. Kun je een raket de lucht inschieten met niets meer dan een fietspomp? En waarom klinkt een voorbijrazende auto ineens anders zodra hij je passeert? Wie denkt dat wetenschap saai of ingewikkeld is, krijgt binnenkort in Leiden het tegendeel bewezen. Het Amsterdamse Nemo Science Museum trekt door Nederland met een gratis interactieve show vol spectaculaire experimenten en strijkt op woensdag 24 juni neer bij B+C locatie Het Gebouw. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte en regenachtige dag met vanaf een uur of 1 kans op onweer. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit zuid-zuidoostelijke richting. Gedurende de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 3, en draait naar het west-zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan vooral veel files die 5 à 10 minuten vertraging opleveren. Op de A4 is het wat drukker van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. Daar heb je bijna een kwartier extra reistijd. Verder rijdt het langzaam op de A12 van Den Haag naar Utrecht tussen Nieuwerbrug en Woerden. Daar heb je zo'n 10 minuten oponthoud. Net als op de A20, Hoek van Holland, Gouda, ter hoogte van Moordrecht in beide richtingen. En op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam sta je voor de aansluiting met de N219 ook zo'n 10 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland heeft vannacht grootschalige raket- en drone-aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Zeker 10 mensen kwamen om, ruim 100 mensen raakten gewond. Onder meer hoofdstad Kiev werd hard getroffen, vertelt correspondent Christian Pauwen.
2: De tweede grootschalige aanval op de hoofdstad in 10 dagen tijd. Het was weer een gecombineerde aanval van drones en ruim 70 raketten, schrijft de Oekraïnse luchtmacht. Nou, daar zijn er tientallen van niet onderschept.
1: In Kiev stortte een flat van 24 verdiepingen in. Het dodental van de Russische aanvallen loopt waarschijnlijk nog op. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren daarvoor werden het juist steeds minder, maar de armoede is weer toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. In totaal kwamen er vorig jaar zo'n 11.000 klanten bij. Ook ging de voedselbank vorig jaar actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. Zo'n 200 inwoners van Breskens in Zeeuws-Vlaanderen zijn vanochtend geëvacueerd. Er wordt een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De inwoners zijn er volgens de burgemeester rustig onder.
3: Ja, de meeste mensen weten dat dit kan gebeuren. Het is meer voorgekomen in Breskens. Dus voor de meeste mensen is dit iets van, er is weer een bom gevonden. En we weten wat er van ons verwacht wordt.
1: De bom die vandaag onschadelijk wordt gemaakt is een Britse 500 ponder. Die werd gevonden tijdens bouwwerkzaamheden. Baby's van ouders die het niet eens worden over de achternaam van het kind krijgen voortaan allebei de achternamen. Daar stemt de Tweede Kamer vandaag voor. De oude regel dat het kind automatisch de naam van de vader krijgt is achterhaald, vinden veel partijen. Het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land sta je nog 10 minuten vast op de A4 naar Amsterdam. Tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Prins Klausplein. Ook richting Rotterdam is het nog druk op die A4. Want bij knooppunt Ketelplein heb je 10 minuten tijdverlies. De A12 naar Den Haag moet je een kwartier geduld hebben tussen Voorburg en het Malieveld. De A16 van Rotterdam naar Breda, die is na een ongeluk bij Rotterdam-Feyenoord weer vrij. Je hebt daar nog wel zo'n 10 minuten extra reistijd. Op de N210 van Schoonhoven naar Rotterdam is de vertraging nog een kwartier. Het is voor de aansluiting met de N219. En in het Westland sta je 10 minuten in de file op de N211 van Hoek van Holland naar Den Haag. Tussen Kwintsheul en de aansluiting met de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.
5: Dit is je boy Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar

0: is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Alpers. Vanwege grootschalig onderhoud wordt de N11 deze maand op twee momenten gedeeltelijk afgesloten. Dat is van vrijdagavond 12 juni tot zaterdagmiddag 13 juni en van vrijdagavond 19 juni tot zaterdagmiddag 20 juni. De gebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. In een zonovergoten Leidse hout ontving Leiden Atletiek 12 verenigingen uit heel Nederland om na 41 onderdelen uit te maken welke vereniging zich Nederlands kampioen mocht noemen. Het Leidse team won 4 onderdelen en vergaarde 253 punten, goed voor de 8e plaats. Na de 110 meter horden en het kogelslingeren voerde Leiden Atletiek zelfs even de ranglijst aan door zegers van Joas van Helmond op de horde en Devlin Nijens met de slingerkogel. Daarna kwamen er onderdelen waarop de Leidse atleten beduidend lager scoorden in het sterke deelnemersveld. Kun je een raket de lucht inschieten met niets meer dan een fietspomp? En waarom klinkt een voorbijrazende auto ineens anders zodra hij je passeert? Wie denkt dat wetenschap saai of ingewikkeld is, krijgt binnenkort in Leiden het tegendeel bewezen. Het Amsterdamse Nemo Science Museum trekt door Nederland met een gratis interactieve show vol spectaculaire experimenten en strijkt op woensdag 24 juni neer bij B+C locatie Het Gebouw. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte en regenachtige dag met vanaf een uur of 1 kans op onweer. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit zuid-zuidoostelijke richting. Gedurende de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 3, en draait naar het west-zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, het verkeer kan nu wel last hebben van stevige buien. Op de A4 rijdt het nog langzaam van Rotterdam naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein. De vertraging is een kwartier. En op de A20, Hoek van Holland richting Gouda, sta je nog 10 minuten in de file. Dat is tussen Vlaardingen en knooppunt Terbrechtseplein. Het heeft te maken met de nasleep van een ongeluk. De weg is wel weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL, je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. Ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en brak er brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vast kwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Het aantal mensen dat bij de voedselbank moet aankloppen is vorig jaar weer gestegen. De jaren ervoor werden het er juist steeds minder, maar de armoede is toegenomen. Er kwamen vooral meer werkende armen bij en ouderen met alleen een AOW-uitkering. Ook ZZP'ers zijn steeds vaker afhankelijk van de voedselbank. In totaal waren er vorig jaar 155.000 klanten van de voedselbank. Dat is een stijging van 11.000. De voedselbank ging vorig jaar ook actief op zoek naar mensen die wel recht hadden op hulp, maar nog onder de radar bleven. De inflatie steeg afgelopen maand naar 3,5%, meldt het CBS. In april was dat nog 2,8%. Vooral benzine en diesel werden duurder in mei door de blokkade van de Straat van Hormuz. Ook de prijzen van vakanties zijn gestegen. Meteorologen waarschuwen voor de komst van El Niño, een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereld Meteorologische Organisatie verwacht dat er komend najaar een bijzonder sterke El Niño ontstaat. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op en daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. De vorige El Niño in 2023 leidde in Nederland tot het warmste jaar ooit gemeten. Het weer vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog file op de A4 van Rotterdam naar Den Haag tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk. De vertraging is een kwartier. En in het Westland is de N220 in beide richtingen dicht tussen Schravenzande en Westerlee. Daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Een hele goede morgen, FM 10, een nieuwe aflevering van de Koffieshow. Ik ben Rudo met als eerste de Afro Girls en Jeffrey Hayes samen met Grace en Meisje.

0: Nee.
1: Oh.
0: Op de radio.
2: Met de Unity NL regio-hit Mark Rijs hoorde je Ga met me mee. En de Afro Bros met Jeffrey Hayes en Brace. En Billy Dans met Meisje. Je bent veel leuker dan ik dacht. Ja, dat is beter dan het origineel, hè, want dat is Meisje. Je bent zo lelijk als de nacht. Ken je nog wel van DJ Madman uit de jaren 90. Hey, goedemorgen. Het is dinsdag 2 juni 2026. Het is een nieuwe aflevering van de Unity NL Coffee Show. Ook vandaag ben ik weer bij je met de lekkerste muziek. En het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Dat nieuws dat hoor je zo meteen om 10:30 met Paul Albers. En de tracks onderweg van onder andere Dave Dekker, Vespa. Zwoele zomernachten, dat is deze week de singletrack. Rutger van Barneveld hoor je straks. En eerst Gino Graus, Dolores.
3: Rio!

0: Zij is van D66. Jeroen Gankema van Lokaal Wassenaar.
1: Ja, vandaag hebben we het samenwerkingsakkoord gepresenteerd. Samenbouwen aan Wassenaar. Dat betekent dat dit de basis is voor het nieuwe gemeentebestuur. Hier staan alle ambities in die de Wassenaarse VVD, D66 en Lokaal Wassenaar met elkaar overeengekomen zijn. De hoofdlijnen van waar we in Wassenaar met het gemeentebestuur de komende jaren aan willen bouwen.
2: Ja, een van de punten die erin staat, net als bij, denk ik, alle andere gemeenten in Nederland, gaat over de spreidingswet.
1: Nou, we hebben de afgelopen jaren 6 keer meer mensen opgevangen dan de spreidingswet van ons vraagt. Dat is ontzettend veel. Om recht te doen, denk ik, aan gevoelens van onveiligheid, maar ook een schaalgrootte passend bij Wassenaar, gaan we voor een kleiner AZC. Waarbij de spreidingswet uitgangspunt is en we meer doen als dat van meerwaarde is voor Wassenaar, door bijvoorbeeld minder statushouders te hoeven opvangen of meer gezinsplekken te realiseren.
2: Dan gaat u die portefeuille ook weghalen bij de burgemeester, maar neerleggen bij een wethouder. Waarom doet u dat?
1: Nou, enerzijds omdat we natuurlijk na 7 jaar wel echt een nieuwe richting opgaan. De afgelopen jaren is daar natuurlijk alleen gegroeid in omvang. We hebben veel waardering voor de burgemeester. Maar het is een politiek dossier. Hij is als enige staat hij boven de partijen. Omdat we daar nu ook een nieuwe richting in staan met een coalitieakkoord van 3 partijen... vonden wij het meest zuiver en ook logisch dat straks een wethouder de asielportefeuille krijgt.
2: Gefeliciteerd met het coalitieakkoord. Wat staat erin waar uw partij echt heel veel waarde aan hecht?
3: Ja, dat is het integrale karakter ervan. Dat we met elkaar beseffen dat we het alleen samen, met z'n allen, kunnen doen. Dat nodig is om Wassenaar sterk te houden, klaar te maken voor de komende decennia misschien wel. Kijk, we vergrijzen, dat weten we. We worden ouder met z'n allen, maar het is hier heerlijk om te blijven wonen. Dus we moeten ook zorgen dat de structuren er zijn om dat mogelijk te maken. Dat we woningen gaan creëren voor de doorstroming. We zitten redelijk op koers met de sociale woningbouw. We moeten nu vooral aandacht hebben ook voor de middengroepen, zodat er beweging kan komen in die woningmarkt. Daar zijn we tevreden over. En zo is er nog van alles. Ja, uitermate tevreden.
2: Meneer Gankema, hoe is dit proces tot stand gekomen?
4: Ja, eigenlijk ging het verrassend goed. Ik moet zeggen, de relaties onderling waren uitstekend. En inhoudelijk verschilden we ook niet zo heel erg veel van mening. En daar waar we wel van mening verschilden, ja, daar kwamen, na een goed gesprek kwamen we eigenlijk overal wel uit.
2: Ja, dat lijkt me toch best lastig. Uw partij is toch ietsje kleiner dan de VVD. Maar het is wel gelukt om uw partijprogramma er doorheen te krijgen.
4: Ja, gekscherend zou ik willen zeggen. We hebben de verkiezing verloren en de onderhandelingen gewonnen.

0: Het is de koffieshow van Unity.nl met Marco Schuitmaker en Deze Nacht. En gewoon Jan hoorde je nog met Parijs. Hey, straks meer muziek. Wolter Kroes komt eraan met Bel Me. En na het regionieuws hoor je ook Gerard Jolingen niet voor één keer.
1: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
2: Het nieuws van Centraal Plus. Ik ben Paul Alpers. Vanwege grootschalig onderhoud wordt de N11 deze maand op twee momenten gedeeltelijk afgesloten. Dat is van vrijdagavond 12 juni tot zaterdagmiddag 13 juni en van vrijdagavond 19 juni tot zaterdagmiddag 20 juni. De gebruikers moeten rekening houden met omleidingen en extra reistijd. In een zonovergoten Leidse hout ontving Leiden Atletiek 12 verenigingen uit heel Nederland om na 41 onderdelen uit te maken welke vereniging zich Nederlands kampioen mocht noemen. Het Leidse team won 4 onderdelen en vergaarde 253 punten, goed voor de 8e plaats. Na de 110 meter horden en het kogelslingeren voerde Leiden Atletiek zelfs even de ranglijst aan door zegers van Johans van Helmond op de horde en Devlin Nijens met de slingerkogel. Daarna kwamen er onderdelen waarop de Leidse atleten beduidend lager scoorden in het sterke deelnemersveld. Kun je een raket de lucht inschieten met niets meer dan een fietspomp? En waarom klinkt een voorbijrazende auto ineens anders zodra hij je passeert? Wie denkt dat wetenschap saai of ingewikkeld is, krijgt binnenkort in Leiden het tegendeel bewezen. Het Amsterdamse Nemo Science Museum trekt door Nederland met een gratis interactieve show vol spectaculaire experimenten en strijkt op woensdag 24 juni neer bij B+C locatie Het Gebouw. Tot zover de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze site, onze socials en via onze app. En dan nog het weer. Vandaag een bewolkte en regenachtige dag met vanaf een uur of 1 kans op onweer. De wind is eerst zwak, kracht 2, uit zuid-zuidoostelijke richting. Gedurende de dag neemt de wind toe tot matig, kracht 3, en draait naar het west-zuidwesten. In de regio wordt het vandaag 20 graden.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het Westland is de N220 in beide richtingen dicht tussen Schravenzande en Heenweg. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

TNL met Gerard Joling. En niet voor één keer een Wolter Kroes met Belmen. Wij kijken even wie de jarig zijn op deze 2 juni. Fokkenina Ouwekerk, Nederlandse actrice, is 45 geworden. Dus ook de verjaardag van Arlette Adriani, Nederlandse televisiepresentatrice en model. 51 is ze geworden. En van Prison Break, Wentworth Miller, de acteur, is 54 geworden. Ruben van der Meer, een van de lama's, is 56 geworden. En Jan Lammers is een Nederlandse autocoureur, viert zijn 70ste verjaardag vandaag. En het is ook de verjaardag van Gerard-Jan Reinders. Hij is Nederlands toneelregisseur, speler en schrijver. Hij is 77 geworden. En de laatste jarige die ik voor je heb, die is inmiddels ook de pensioenleeftijd heeft hij eigenlijk wel al geraakt. 68 kaartjes staan er op de taart van Hans de Boy. Schreef in de jaren 80 een aantal hits, waaronder deze. En die hoor je nu ook. Dit is Annabel hier.

zanger van deze plaat, Annabel, hoorde je van Hans de Boy. Hij is 68 geworden. We kijken naar het weer. Meer bewolking. Vooral vanmiddag regen en onweersbuien. Toch komt er later ook wel weer wat zon bij. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind. En het wordt ongeveer 22 graden. Morgen af en toe zon. Er kan ook nog plaatselijk een bui voorkomen. Het wordt dan 20 graden. Kijk ook nog even naar het weer van donderdag. Af en toe zon. Maar ook enkele buien mogelijk met onweer. De temperatuur zakt dan naar de 19 graden.

Jeffrey Kuipers en de ware liefde aan het einde van de koffieshow voor deze dinsdag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek en het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar. Vanmiddag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van de middagshow. Ik ben er op de plek van Elmar, die deze week nog even lekker van zijn vakantie geniet. Volgende week is hij er weer. Morgen ben ik er sowieso ook weer met de nieuwe aflevering van de koffieshow, direct na het nieuws van 10 uur. En ik heb nu nog André Hazes voor je. Dit is Als ik haar mis. Fijne dinsdag.

hoor haar stem in alle woorden. Weet precies hoe zij dat zegt. Het is net echt.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne zijn vannacht 11 mensen gedood. En ook raakten tientallen mensen gewond. In hoofdstad Kiev raakten flats beschadigd en er brak brand uit bij een polykliniek en een benzinestation. Een gebouw stortte deels in, waardoor mensen vastkwamen te zitten onder het puin. Volgens de Oekraïnse luchtmacht vuurden de Russen meer dan 650 drones en 70 raketten af. De aanvallen waren vooral gericht op Kiev, de Dnipro en een aantal steden in het oosten van Oekraïne. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. De brand in Weidenes ontstond even na 3 uur vannacht en rond 7 uur was hij onder controle. Het restaurant moet als verloren worden beschouwd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de brand en de aangetroffen leuzen. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwt voor een bijzonder sterke El Niño vanaf komend najaar. Het water in de Stille Oceaan warmt dan sterk op, daardoor valt er in sommige delen van de wereld extra veel regen. Op andere plekken is het juist extreem droog. De VN noemt de verwachting een urgente waarschuwing. In Breskens wordt een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. Zo'n 200 inwoners moeten daarvoor hun huis uit. De meeste mensen gaan gewoon naar hun werk of naar familie. Voor anderen is opvang geregeld. Waarschijnlijk mogen ze vanmiddag weer terug. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de Slag om de Schelde. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien, dan ook met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De dansers van de Leiderdorpse Rode Sneakers kijken tevreden terug op hun deelname aan het Europees kampioenschap afgelopen weekend in Duitsland. Er deden twee groepen en verschillende duo's mee. De Rhythms eindigden als derde van Europa, net als het duo Emma en Sammy. En Angelina en Haley bereikten een vijfde plaats op het EK. Netbeheerder Liander gaat vanaf maandag werkzaamheden uitvoeren aan kabels en gasleidingen in de Kempenerstraat en de Geverstraat in Oegstgeest. Tijdens deze werkzaamheden, die duren tot eind september, worden delen van de straat overdag afgesloten voor verkeer. Woningen en winkels blijven wel bereikbaar. En het is juni, Pride Month, en aanleiding voor Theater De Generator om in het weekend van 13 en 14 juni een tweedaags programma rondom transpersonen te organiseren. Er zijn verschillende optredens, workshops en aanleidingen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat speelt zich allemaal af aan de Middelste Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vandaag op tot 19 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Tweede Kamerlid Esma Lala verlaat de landelijke politiek en wordt wethouder onderwijs en jeugdzorg voor Pro in Amsterdam. Op sociale media noemt ze haar tijd in de Tweede Kamer bijzonder, intens en leerzaam. In Amsterdam wil ze terug naar plekken waar politieke keuzes direct zichtbaar zijn, zoals op scholen. Vorig jaar lekte uit dat Lala had gesolliciteerd naar de functie van burgemeester van Tilburg. Daarover ontstond commotie, omdat zij net op een prominente plek op de kieslijst van GroenLinks-PvdA stond, achter lijsttrekker Klaver. Ze had de partij niet op de hoogte gebracht van haar sollicitatie. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia zijn 2 doden gevallen. Volgens de organisatie van het protest zijn de 2 doodgeschoten door de politie, maar die zegt van niets te weten. Amerika wil voorkomen dat ebola de VS bereikt. En daarom moeten Amerikanen die zijn blootgesteld aan het virus opgevangen worden in een quarantainecentrum op een militaire basis in Kenia. De demonstranten zijn bang om besmet te raken als patiënten in de buurt worden opgevangen. In Kenia zijn nog geen gevallen van ebola vastgesteld, wel in buurland Oeganda en in Congo. Een restaurant in het Noord-Hollandse dorp Weidenes is vannacht verwoest door brand. De politie denkt dat het vuur is aangestoken. Op de muren stonden racistische leuzen geschreven en teksten als oprotten. Het gaat om een restaurant met onder meer Turkse specialiteiten. Niemand raakte gewond. Ajax heeft een nieuwe trainer, de Spanjaard Michel. Dat meldde onder meer de Telegraaf en VI. Hij zou met de Amsterdamse club een akkoord hebben bereikt over een contract voor 2 jaar. Volgens de Telegraaf neemt Michel zijn eigen stafleden mee en wil Ajax ook nog een assistent aan die staf toevoegen. Michel was de afgelopen 5 seizoenen de trainer van Girona. Bij Ajax wordt hij de opvolger van interim trainer Oscar Garcia. Het weer: vanuit het zuidwesten trekken buien over het land. Vanmiddag volgen zwaardere buien met onweer en windstoten. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer op de A4 naar Amsterdam staat nu in de file voor de Schiphol-tunnel. Die is dicht door een te hoge vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je Nederland.

0: Food.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De dansers van de Leiderdorpse Rode Sneakers kijken tevreden terug op hun deelname aan het Europees kampioenschap afgelopen weekend in Duitsland. Er deden twee groepen en verschillende duo's mee. De Rhythms eindigden als derde van Europa, net als het duo Emma en Sammy. En Angelina en Haley bereikten een vijfde plaats op het EK. Netbeheerder Liander gaat vanaf maandag werkzaamheden uitvoeren aan kabels en gasleidingen in de Kempenerstraat en de Geverstraat in Oegstgeest. Tijdens deze werkzaamheden, die duren tot eind september, worden delen van de straat overdag afgesloten voor verkeer. Woningen en winkels blijven wel bereikbaar. En het is juni, Pride Month, en aanleiding voor Theater De Generator om in het weekend van 13 en 14 juni een tweedaags programma rondom transpersonen te organiseren. Er zijn verschillende optredens, workshops en aanleidingen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat speelt zich allemaal af aan de Middelste Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vandaag op tot 19 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Staalbedrijf Tata Steel heeft het contract met de nieuwe directeur Donald Pols al na één dag beëindigd. Aanleiding is onderzoek van NRC, waaruit blijkt dat Pols in zijn studententijd in Zuid-Afrika leider was van een extreemrechtse studentenbeweging. Die streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC. Tata Steel zegt dat dat niet bij het bedrijf bekend was en gaat daarom niet verder met Pols. Rond zijn overgang naar Tata Steel was veel te doen, omdat hij jarenlang het boegbeeld van milieudefensie was. In die functie was hij een van de grootste bestrijders van de milieuvervuiling van grote bedrijven. De Oekraïense president Zelensky heeft de VS opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed die oproep na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht. Daarbij vielen zeker 16 doden en meer dan 100 mensen raakten gewond. Zelensky zegt dat hij rekent op de steun van de partners na deze aanval. In Breskens is een bom uit de Tweede Wereldoorlog onschadelijk gemaakt. De bom wordt in een vrachtwagen afgevoerd en op een andere plek tot ontploffing gebracht. Vanwege de bom moesten zo'n 200 inwoners hun huis uit. Zij mogen pas terug als het weer veilig is. De vliegtuigbom werd in maart gevonden bij werkzaamheden in een straat. In Breskens worden regelmatig bommen en andere munitie gevonden. Het Zeeuws-Vlaamse dorp werd op 11 september 1944 zwaar gebombardeerd tijdens de slag om de Schelde. Shorttrekker Itzhak De Laat heeft een punt achter zijn carrière gezet. De Laat haalde dit jaar goud met het aflossingsteam tijdens de Olympische Spelen. Dat was het grootste succes uit zijn loopbaan, al kwam hij zelf in de finale niet in actie. De 31-jarige De Laat won ook 3 keer aflossingsgoud op WK's. Individueel is zilver op de 1500 meter bij de WK van 2021 in Dordrecht zijn beste resultaat. Het weer, ook vanmiddag vallen in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden, elders is het koeler. Morgen een mix van wolken en wat zon met soms een bui. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je

0: is UnityNL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De dansers van de Leiderdorpse Rode Sneakers kijken tevreden terug op hun deelname aan het Europees kampioenschap afgelopen weekend in Duitsland. Er deden twee groepen en verschillende duo's mee. De Rhythms eindigden als derde van Europa, net als het duo Emma en Sammy. En Angelina en Haley bereikten een vijfde plaats op het EK. Netbeheerder Liander gaat vanaf maandag werkzaamheden uitvoeren aan kabels en gasleidingen in de Kempenerstraat en de Geverstraat in Oegstgeest. Tijdens deze werkzaamheden, die duren tot eind september, worden delen van de straat overdag afgesloten voor verkeer. Woningen en winkels blijven wel bereikbaar. En het is juni, Pride Month, en aanleiding voor Theater De Generator om in het weekend van 13 en 14 juni een tweedaags programma rondom transpersonen te organiseren. Er zijn verschillende optredens, workshops en aanleidingen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat speelt zich allemaal af aan de Middelste Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vandaag op tot 19 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: is JuliTNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in deze zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Na 1 dag moet de nieuwe directeur van Tata Steel alweer weg. Het staalbedrijf beëindigt het contract van Donald Pols omdat hij leider is geweest van een extreemrechtse studentenbeweging. Dat blijkt uit onderzoek van NRC, maar het was niet bekend bij Tata Steel. Deze studentenbeweging streed tegen de anti-apartheidsorganisatie ANC in Zuid-Afrika. De Oekraïense president Zelensky heeft Amerika opnieuw gevraagd om raketten voor het luchtverdedigingssysteem. Hij deed dat na de grootschalige Russische aanvallen op Oekraïne vannacht, waarbij zeker 18 doden vielen. Vooral ballistische raketten kwamen door de luchtverdediging heen. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Vliegveld Brussels Airport heeft dat gezegd tegen Belgische media. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Door een spontane staking vannacht lag het vliegverkeer op de Belgische luchthavens al urenlang stil. Nu hebben de verkeersleiders aangekondigd dat ze rond deze tijd opnieuw het werk neerleggen, tot 9 uur vanavond. Het weer. Ook vanmiddag vallen er in het hele land buien, soms met onweer en windstoten. In het noordoosten is het nog ruim 20 graden. Elders is het koeler. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen een mix van wolken en wat zon, met soms een bui. En dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Momenteel zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is JuliTNL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je...

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: God, wat blijf je nou?
2: Dit is deze week de Unity.nl Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity.nl.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beurse. De dansers van de Leiderdorpse Rode Sneakers kijken tevreden terug op hun deelname aan het Europees kampioenschap afgelopen weekend in Duitsland. Er deden twee groepen en verschillende duo's mee. De Rhythms eindigden als derde van Europa, net als het duo Emma en Sammy. En Angelina en Haley bereikten een vijfde plaats op het EK. Netbeheerder Liander gaat vanaf maandag werkzaamheden uitvoeren aan kabels en gasleidingen in de Kempenerstraat en de Geverstraat in Oegstgeest. Tijdens deze werkzaamheden, die duren tot eind september, worden delen van de straat overdag afgesloten voor verkeer. Woningen en winkels blijven wel bereikbaar. En het is juni, Pride Month, en aanleiding voor Theater De Generator om in het weekend van 13 en 14 juni een tweedaags programma rondom transpersonen te organiseren. Er zijn verschillende optredens, workshops en aanleidingen om met elkaar het gesprek aan te gaan. Dat speelt zich allemaal af aan de Middelste Gracht in Leiden. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Het is de hele dag wisselvallig. Droge en natte periodes wisselen elkaar af. En de temperatuur loopt vandaag op tot 19 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB.
3: Vertraging in het westen van het land op de A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Nieuw-Vennep en Hoogmade 5 minuten oponthoud. En op de N211 Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Daar is bij Wateringseveld de file ontstaan van 3 kilometer met een kwartier oponthoud.
2: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Radio.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Een voetbaltrainer uit Vlissingen die honderden jeugdvoetballers filmde in kleedkamers moet 5 jaar de cel in. De man die ook docent was is daarnaast veroordeeld voor het seksueel misbruiken van een oud leerling. Volgens de rechtbank heeft de man zijn functie ernstig misbruikt. Hij maakte 15 jaar lang stiekem foto's en video's van ruim 500 jongens van 10 tot 14 jaar. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. De man uit Vlissingen heeft alles bekend en zegt dat hij de beelden nooit heeft verspreid. Het vliegverkeer van en naar België ligt de komende uren stil vanwege een nieuwe staking bij de luchtverkeersleiding. Luchtverkeersleiders maken zich zorgen over de komst van een digitale verkeerstoren in Wallonië, waardoor zij minder nodig zijn. Het vliegverkeer van en naar België ligt waarschijnlijk stil tot 9 uur vanavond. Het Openbaar Ministerie eist tegen 4 verdachten levenslang in het hoge beroep van het liquidatieproces Marengo. 13 verdachten in de zaak hoorden vandaag hun strafeis. Hoofdverdachte Ridouan Taghi zit daar niet bij. De eis tegen hem volgt later. Zijn zaak loopt uit omdat er geen advocaten gevonden kunnen worden. Het Marengo-proces draait om 6 liquidaties en meerdere pogingen tot moord. Eerder eiste het OM tegen 6 mensen levenslang. De rechtbank legde die ook 3 keer op, onder andere aan Taghi. Nederlandse voetbalfans die voor het WK voetbal naar de VS reizen moeten rekening houden met extra reistijd. Daarvoor waarschuwt de ambassade in Den Haag. Op Amerikaanse vliegvelden wordt grote drukte verwacht, vooral bij de douane. De ambassade adviseert reizigers om alle papieren op orde te hebben. Internationale hulporganisaties waarschuwen dat fans mogelijk ook tegengehouden kunnen worden vanwege uitspraken op sociale media of deelname aan pro-Palestijnse protesten. Het WK in de VS, Canada en Mexico begint volgende week donderdag. Het weer, er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Morgen begint opnieuw regenachtig, later droog en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de N211, hoek van Holland richting Den Haag. Bij Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Japanse keizer Naruhito brengt op donderdag 18 juni... samen met koning Willem-Alexander een bezoek aan de Universiteit Leiden. De koning en zijn vrouw zijn in Nederland voor een staatsbezoek in het kader van 726 jaar betrekkingen tussen beide landen. De koning en de keizer bezoeken onder andere het academiegebouw, waar ze het zweetkamertje en de senaatskamer gaan bekijken. Studentenroeivereniging ASO Postenvliet verzet zich tegen het voornemen van de gemeente Leiderdorp om de regels voor verenigingen om alcohol te schenken in de avond aan te passen. Nu mag dat nog tot 6 uur 's ochtends, maar de gemeente wil daar 00:30 's nachts van maken. Ook in de kantine van de studentenvereniging dus. De studenten spraken in tijdens het politiek forum en krijgen bijval van CDA, Pro en D66, waarmee de avondschenking gered lijkt. En scouting Sagara Satria's uit Oesgeest houdt zaterdag een open dag. Bezoekers kunnen aan de Maria Hoevelaan in Oesgeest kennis maken met scoutingactiviteiten op het land en het water. En de deelname is gratis. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen begint wisselvallig. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4, Den Haag richting Rotterdam, voor het Ketelplein 10 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.

0: Het nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na één dag ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen de ANC van Nelson Mandela. Pols zegt erover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkijkt. In Oeganda zijn 6 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat heeft het ministerie van Gezondheid bevestigd. Daarmee komt het aantal op 15 besmettingen. In buurland Congo is het aantal bevestigde ebola-besmettingen volgens de Wereldgezondheidsorganisatie opgelopen tot 321. Ruim 100 mensen worden nog onderzocht op het virus. Oeganda sloot de grens met Congo afgelopen week vanwege de opgelopen besmettingen daar. De WHO is tegen het sluiten van de grenzen, omdat mensen dan naar andere landen proberen te gaan via bijvoorbeeld rivieren, zonder dat ze getest zijn. Een voetbaltrainer uit Vlissingen moet 5 jaar de cel in omdat hij jarenlang honderden voetballertjes filmde in kleedkamers. Dat gebeurde bij clubs in Zeeland. Hij kon zo'n 15 jaar zijn gang gaan. De man, die ook docent is, is daarnaast veroordeeld voor het misbruiken van een oud-leerling. De politie heeft 2 verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velzen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het weer, felle buien trekken over het land met hagel en onweer. Het is 19 tot 23 graden. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in het westen van het land op de A4. Den Haag richting Rotterdam voor het Ketelplein 10 minuten oponthoud. En wat opvalt is de N211, Hoek van Holland richting Den Haag-Zuid. Voor Den Haag-Wateringseveld staat 3 kilometer file met 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DAB+ en online. Hier hoor je...

0: is Judith INL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Japanse keizer Naruhito brengt op donderdag 18 juni... samen met koning Willem-Alexander een bezoek aan de Universiteit Leiden. De koning en zijn vrouw zijn in Nederland voor een staatsbezoek in het kader van 726 jaar betrekkingen tussen beide landen. De koning en de keizer bezoeken onder andere het academiegebouw, waar ze het zweetkamertje en de senaatskamer gaan bekijken. Studentenroeivereniging ASO Postenvliet verzet zich tegen het voornemen van de gemeente Leiderdorp om de regels voor verenigingen om alcohol te schenken in de avond aan te passen. Nu mag dat nog tot 6 uur 's ochtends, maar de gemeente wil daar 00:30 's nachts van maken. Ook in de kantine van de studentenvereniging dus. De studenten spraken in tijdens het politiek forum en krijgen bijval van CDA, Pro en D66, waarmee de avondschenking gered lijkt. En scouting Sagara Satria's uit Oesgeest houdt zaterdag een open dag. Bezoekers kunnen aan de Mariahoevelaan in Oesgeest kennis maken met scoutingactiviteiten op het land en het water. En de deelname is gratis. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen begint wisselvallig. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land is het behoorlijk druk op de weg. Dat heeft wel te maken ook met het slechte weer. Veel vertraging onder andere op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid bijna een kwartier extra reistijd. Een vrachtwagen met pech op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Die is gestrand ter hoogte van de Meren. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 20 minuten. En wat nog opvalt is de N223 Hoek van Holland richting Delft. Voor de aansluiting met de A4 staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen in Nederland. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het afvangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er nog niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Volgens het Parool zou het geld zijn witgewassen voor criminelen die bekend zijn in de regio Amsterdam. De arrestaties waren 2 weken geleden. Sindsdien zitten de 6 mannen vast. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Donald Pols geeft toe dat hij in Zuid-Afrika lid was van de extreemrechtse beweging Afrikaner Studentenfront, ASF. In NRC spreekt hij van verwerpelijk gedrag en foute standpunten. Pols maakte onlangs de overstap van Milieudefensie naar Tata Steel in IJmuiden. Daar werd hij na 1 dag al ontslagen toen NRC berichtte dat hij begin jaren 90 voorman was van de ASF. Die beweging verzette zich tegen de afschaffing van de apartheid en tegen het ANC van Nelson Mandela. Pols zegt daarover in NRC dat hij een weg koos waar hij nu met walging op terugkrijgt. Anna van der Breggen heeft in de Giro d'Italia de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Ze was ruim 1 minuut sneller dan de nummers 2 en 3, Marlen Reusser en Demi Vollering. Van der Breggen start morgen in de roze leiderstrui. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden in de kustgebieden tot 23 in het midden en oosten. Vannacht is het droger met opklaringen. Morgen opnieuw regen en dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is een stuk drukker dan gebruikelijk in onze regio, met bijna 180 kilometer file in totaal. En dat heeft natuurlijk alles te maken met het slechte weer. Wat erbij opvalt is de A12 om te beginnen, daarna richting Utrecht. Voor de meer staat een vrachtwagen met een lekkerband en een kapotte luchtleiding. Dit gaat ook nog wel even duren. De rechterrijstrook is dicht, vertraging 1,5 uur. De A12 Arnhem richting Den Haag, tussen Driebergen en Woerden 18 kilometer met 25 minuten oponthoud. Verder valt nog op de N207 Alphen aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen Gouda en industriegebied Gouwenstroom 3 kilometer met bijna een kwartier extra reistijd. En tenslotte valt op de N457 Wallingsveen richting Gouda. Voor Gouda 2 kilometer met bijna 1,5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom! Het is even een vijven, een nieuwe aflevering van de Unity NL Middagshow. Ik ben Rudo met Donnie, Sven Verstegen, Lasse met Kroegentocht straks naar Wesley Bronkhorst. Yeah.

0: Dit is Rudo.
1: R-U-D-O. Op de radio.
2: Met Donny en Sven Verstegen, de kroegentocht. En Wesley Bronkhorst met Ik Drink Rosé. Nou ja, misschien wel even lekker een beetje een glaasje rosé bij het eten, toch? Misschien ben je het op dit moment aan het klaarmaken. Wij hadden gisteren niet zo heel veel meer in huis. Mijn vriendin die wilde toch wat lekkers en voedzaams koken. Ja, ik heb op zich wel een kooktip voor je. Ga ik zo meteen wel eventjes met je doornemen.
1: Rudo!
2: Verder lekkere tracks hier in de middagshow. Ik ben Rudo dus met de lekkerste muziek van eigen bodem en het nieuws uit de Leidse regio in Wassenaar. Zo meteen weer een nieuwe update hier om 6:30. Verder hoor je Dean Sander zo meteen aan Menno Abe. Dit is helemaal stuk van jou. Dit is de middagshow.

0: Glennis Grace, als jij mij weer aankijkt, hoorde je hier in de middagshow van Unity NL. Ja, morgen dan gaan ze bij de schooltuintjes in Leidendorp oogsten. Dat doen ze bij het schooltuincomplex in de Bloemert van 7 tot 8:30. De kinderen die van de basisscholen hard gewerkt hebben, die gaan dan even kijken hoe alles erbij staat. Mogen hun kratje meenemen en er mogen ook wat groentestukken mee naar huis. Joop van Huut was gisteren in de ochtendshow van Centraal Plus de gast om hierover te vertellen. En hij vertelde dat kinderen veel leren over gewassen. Maar niet alleen de kinderen, ook ouders worden er soms wat wijzer van.
1: Ja, ik denk dat ze er niet bij nadenken. En dat heeft natuurlijk ook te maken met een supermarkt. Als ze met de ouders boodschappen gaan doen, vinden ze de sla in plastic zakjes. En dat is natuurlijk heel wat anders dan vroeger bij de groenteboer. Er lagen echte kroppen. We hadden van de week een voorval van een ouder die vroeg van, die had een krop sla geoogst. En die vroeg op een gegeven moment van die uitgevouwen sla, mag ik die ook meenemen? Maar dat was dus andijvie.
2: Ja,
1: dat is heel bijzonder. Dus dat mensen dus het verschil daar bijvoorbeeld al niet van weten. Dat zijn dus ouderen. Waardoor een van de vrijwilligers tegen mij zei, misschien dat je ook voor de ouderen wat volkstuinen moet gaan.
2: Gewassen tuintjes.
1: Schooltuinen moeten gaan. Volwassen tuintjes.
2: Ja, maar moeten die dan niet gewoon op van die grote staattafels, dat je niet hoeft te bukken?
1: Ja.
2: Voor de ruggetjes.
3: Dan kom ik ook, hoor.
1: Ja, dan kom je ook.
0: Joop van Huut in de uitzending gisteren bij Centraal Plus in de ochtendshow. Het hele interview kun je terugvinden op onze website. Een interview over de schooltuintjes en het belang daarvan. Zometeen in de middagshow hoor je het nieuws uit de Leidse regio. En Wassenaar eerst Gino Graus. Dit is Favoriete Kroeg.

0: Ja, liefde heb je helaas niet altijd in de hand. Hè. Word nou niet verliefd, Henk Dame. En de 3J's hoor je nog met Los Vast in de middagshow voor deze dinsdag. Ik ben Rudo, met meer muziek zometeen Gerard Joling. Het is nog niet voorbij, hoor je straks. En ook Mara Julia met Hoe kom ik hier weg?
1: Dit is Unity NL, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraal.nl.

0: Leidse.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Japanse keizer Naruhito brengt op donderdag 18 juni... samen met koning Willem-Alexander een bezoek aan de Universiteit Leiden. De koning en zijn vrouw zijn in Nederland voor een staatsbezoek in het kader van 726 jaar betrekkingen tussen beide landen. De koning en de keizer bezoeken onder andere het academiegebouw, waar ze het zweetkamertje en de senaatskamer gaan bekijken. Studentenroeivereniging ASO Postenvliet verzet zich tegen het voornemen van de gemeente Leiderdorp om de regels voor verenigingen om alcohol te schenken in de avond aan te passen. Nu mag dat nog tot 6 uur 's ochtends, maar de gemeente wil daar 00:30 's nachts van maken. Ook in de kantine van de studentenvereniging dus. De studenten spraken in tijdens het politiek forum en krijgen bijval van CDA, Pro en D66, waarmee de avondschenking gered lijkt. En scouting Sagara Satria's uit Oesgeest houdt zaterdag een open dag. Bezoekers kunnen aan de Mariahoevelaan in Oesgeest kennis maken met scoutingactiviteiten op het land en het water. En de deelname is gratis. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen begint wisselvallig. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De avondspits is in onze regio in volle gang. Er staat 190 kilometer file in totaal. Dus het is behoorlijk druk, kunnen we wel zeggen. Dat heeft natuurlijk ook te maken met het slechte weer. Veel vertraging op de volgende wegen. De A4 om te beginnen Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid zo'n 20 kilometer file met een 30 minuten op onthoud. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Er heeft lange tijd bij de meren een vrachtwagen met pech gestaan. Die is inmiddels door. Met tussen Gouden en Woerden nog altijd 14 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. Dan de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergambacht. Tussen Gouda en Haastrecht een 30 minuten vertraging. En de N457 van Linksveen-Gouda voor Gouda ook daar nog een 30 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Een klassieker van Gerard Joling. Het is nog niet voorbij, hoorde je hier in de middagshow. Ja, ik had je nog beloofd om een makkelijk recept te geven. We hadden gisteren niks meer in huis en mijn vriendin wilde toch wat koken. Wat heeft ze gedaan? En ik zou zeggen, schrijf eventjes mee, want het is echt heel erg lekker. Ik ben enthousiast, ik had het eigenlijk niet verwacht. Want het was echt we hebben niks. Wat moet ik toch nog even snel maken? Want we moeten toch iets eten. Ze heeft spaghetti gekookt. Nou ja, dat is niet al te moeilijk. Gewoon spaghetti koken zoals je het moet doen. En daarbij heeft ze dus een lekker sausje gemaakt voor er doorheen. Het was vegetarisch, want we hadden even geen vlees in huis. Ze heeft een paprika in stukjes gesneden, een tomaat in stukjes gesneden en een ui. Dat heeft ze een beetje in de koekenpan niet mega hard gebakken, maar wel zacht gemaakt en een beetje door laten pruttelen. Daar 3 scheppen crème fraîche bij en Italiaanse kruiden. Dat nog even lekker door laten pruttelen en toen was het helemaal zacht. Dat toen geblenderd en dat echt een hele lekkere zachte paprika smaak. Toen nog een beetje peper en zout en dan door die spaghetti heen geroerd. Dus mocht je ooit nog een makkelijk, goedkoop en simpel recept zoeken, is dit misschien wel een ideetje voor je. Het is toch een beetje rond etenstijd. Misschien zit je wat te kwijlen in de auto nu. Nou, het was echt hartstikke lekker. Hey, zometeen Mart Hoogkamer, Kamer, jij bent gemaakt voor mij. Hoor je zometeen hier in de middagshow naar Andy van der Leek. Dit is Ik heb de zomer in mijn bol.

Mart Hoogkamer, jij bent gemaakt voor mij. Misschien volg je hem ook nog wel via de socials. Ik volg Mart onder andere via Instagram. En ja, hartstikke leuk om te zien. Hij heeft in zijn huis ook een piano staan, een mooie witte piano. En zijn dochtertje, die is, nou ja, ik denk een jaartje of anderhalf, die begint dus een beetje interesse voor die piano te kweken. Dus hij heeft nu een story geplaatst waar op zijn dochtertje op die piano aan het spelen, aan het meer aan het slaan is, zeg maar, met de tekst erbij dat hij volgend jaar waarschijnlijk wel of zij een optreden op het concert mee gaat doen. Dus ik ben benieuwd of we volgend jaar in het concert of bij het concert van Mart Hoogkamer zijn dochtertje ook op het podium zien. Zou heel leuk zijn natuurlijk, hè. Dit is de middagshow. Ik ben Rudo met nu Vincent en Henk Dissel.

goed in de middagshow van Unity NL. Tot zover de show van vandaag. Zometeen non-stop de lekkerste muziek. Met natuurlijk ook nog een rondje regio om 7 uur. Dat betekent een half uur lang alleen maar Unity NL regio hits. Ik ben er morgen weer met een nieuwe aflevering van de middagshow. Maar ook met een nieuwe aflevering van de koffieshow. Ik hoop dat je er dan ook bij bent. Voor nu wens ik je in ieder geval een hele fijne dinsdag. En hoor je nu René Vroger en Billy Dans.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Volgens het horecaconcern Hospex zijn zeker 100 hotels en hun gasten de dupe. Gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Het datalek zit vermoedelijk in een gezamenlijk systeem waar hotels gebruik van maken, zoals bij boekingen. Hospex zegt dat er dagelijks tientallen phishingberichten worden verstuurd met betaalverzoeken. Het bedrijf adviseert klanten hun reservering goed te controleren. De politie heeft twee verdachten aangehouden voor de dodelijke steekpartij van gisteravond in Heer Hugo Waard. Het gaat om een man van 65 uit Zaandam en een man van 44 uit Velsen. Ze raakten zelf gewond bij het incident. Daarna werden ze naar het ziekenhuis gebracht en daar zijn ze aangehouden. De steekpartij was gisteravond rond 19:30 op een bedrijventerrein in Heer Hugo Waard. De identiteit van het omgekomen slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten en diertjes op, waardoor sloten leeg raken. Stichting het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie vanmiddag aangeboden aan de Tweede Kamer. De inzet is een landelijke aanpak om de populatie terug te dringen. Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een duidelijke oplossing is er niet. 6 Amsterdammers zijn aangehouden op verdenking van het witwassen van 38 miljoen euro. Het OM zegt dat de mannen hebben gefraudeerd met subsidies en zorggeld door facturen te vervalsen. En ook worden ze verdacht van handel in verdovende middelen. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Het weer. Er trekken felle buien over het land met hagel en onweer. Het is 19 graden aan de kust tot 23 in het midden en oosten. Vannacht droger met opklaringen. Morgen dan opnieuw regen en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drukste moment van de avondspits ligt ook in onze regio wel achter ons. Maar nog altijd ruim 100 kilometer file. En op een aantal plekken nog best wel wat vertraging hoor. Zoals op de A4, Rotterdam richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Leidschendam is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterreis ook dicht. Vertraging een kwartier. De A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid duurt er ook nog een kwartier langer over. En er staat zo'n 10 kilometer file. De A13, Rotterdam richting Den Haag. Tussen Rotterdam Airport en het Prins Klausplein. 12 kilometer file rijden met een kwartier op onthoud. En het is ook nog erg druk op de N457 van Waddinxveen naar Gouda. Net voor Gouda bij de Julianusluizen, bijna een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Judith.nl op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Dit is deze week de Unity NL Single Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Japanse keizer Naruhito brengt op donderdag 18 juni... samen met koning Willem-Alexander een bezoek aan de Universiteit Leiden. De koning en zijn vrouw zijn in Nederland voor een staatsbezoek in het kader van 726 jaar betrekkingen tussen beide landen. De koning en de keizer bezoeken onder andere het academiegebouw, waar ze het zweetkamertje en de senaatskamer gaan bekijken. Studentenroeivereniging Azopos de Vliet verzet zich tegen het voornemen van de gemeente Leiderdorp om de regels voor verenigingen om alcohol te schenken in de avond aan te passen. Nu mag dat nog tot 6 uur 's ochtends, maar de gemeente wil er 00:30 's nachts van maken. Ook in de kantine van de studentenvereniging dus. De studenten spraken in tijdens het politiek forum en krijgen bijval van CDA, Pro en D66, waarmee de avondschenking gered lijkt. En scouting Sagara Satria's uit Oegstgeest houdt zaterdag een open dag. Bezoekers kunnen aan de Maria Hoevelaan in Oegstgeest kennis maken met scoutingactiviteiten op het land en het water. En de deelname is gratis. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen begint wisselvallig. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het westen van het land worden nu snel korter. Twee vallen er nog op door de vertragingstijd. En dat is om te beginnen de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Ook op het Hofvliet was een ongeluk gebeurd. De weg is vrij, maar de vertraging nog wel 10 minuten. En op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam, daar gebeurde een ongeluk bij Rijswijk Paspoortpolder. Ook hier is de weg alweer even vrij, maar er staat nog wel zo'n 10 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: nieuws uit de regio krijg je ook elke dag via de Centraal Plus nieuwsapp. Nieuws, reportages, interviews en achtergronden. Download de app nu gratis via de App Store en Google Play. Dit is Judith TNL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start zij dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Rondje Regio. Een half uur alleen.

0: Dit is Unity.nl, onderdeel van Centraal Plus. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws uit de Leidse regio en Wassenaar.
1: Het nieuws van Centraal Plus, ik ben Robert Beursen. De Japanse keizer Naruhito brengt op donderdag 18 juni... samen met koning Willem-Alexander een bezoek aan de Universiteit Leiden. De koning en zijn vrouw zijn in Nederland voor een staatsbezoek in het kader van 726 jaar betrekkingen tussen beide landen. De koning en de keizer bezoeken onder andere het academiegebouw, waar ze het zweetkamertje en de senaatskamer gaan bekijken. Studentenroeivereniging ASO Postenvliet verzet zich tegen het voornemen van de gemeente Leiderdorp om de regels voor verenigingen om alcohol te schenken in de avond aan te passen. Nu mag dat nog tot 6 uur 's ochtends, maar de gemeente wil daar 00:30 's nachts van maken. Ook in de kantine van de studentenvereniging dus. De studenten spraken in tijdens het politiek forum en krijgen bijval van CDA, Pro en D66, waarmee de avondschenking gered lijkt. En scouting Sagara Satria Satoes Geest houdt zaterdag een open dag. Bezoekers

0: kunnen aan de Maria Hoevelaan in Oegstgeest kennis maken met scoutingactiviteiten op het land en het water. En de deelname is gratis. En tot zover een overzicht van de hoofdpunten op Centraal Plus. Meer nieuws online op onze website, socials en via de app. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het bewolkt, maar wel droog. Door de bewolking koelt het maar weinig af. Het kwik blijft vannacht staan op 14 graden. Morgen begint wisselvallig. In de middag laat de zon zich zien en de temperatuur loopt op tot 18 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam De Heek Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Op verschillende plekken is de avondvierdaagse afgelast vanwege het slechte weer. Met name de verwachte onweersbuien maken dat de organisaties het niet aandurven om de wandeling door te laten gaan. In onder meer de provincies Drenthe en Overijssel is het wandelevenement op diverse plekken afgelast, waaronder in Zwolle, Hengelo, Coevorden en Meppel. In beide provincies is momenteel code geel afgegeven door mogelijk hevige onweersbuien en zware windstoten. Zo'n 35.000 mensen hebben een petitie ondertekend voor een hardere aanpak van de Amerikaanse rivierkreeft. Dat dier richt grote schade aan in sloten en plassen. De rivierkreeft eet waterplanten op en beestjes, waardoor sloten leeg raken. Het Zuid-Hollands Landschap heeft de petitie aangeboden aan de Tweede Kamer. Want er moet iets worden gedaan, volgens de stichting.
2: Maak wetgeving, zorg voor coördinatie en zorg voor budget om dit echt aan te pakken. De rivierkreeft raken we niet meer kwijt in Nederland, maar de populatie moet nu sterk naar beneden om het systeem de tijd te geven om weer weerbaar te worden en weer een nieuwe balans te krijgen in onze sloten en poelen.
1: Er zijn wel proeven gedaan met het vangen van de rivierkreeft, maar een definitieve oplossing is er nog niet. Anna van der Breggen heeft in de Giro de eerste plaats gepakt in het algemeen klassement. Ze won overtuigend een klimtijdrit van bijna 13 kilometer in de Dolomieten. Morgen start ze dan ook in de roze leiderstrui. Het weer vanavond in het oosten en noorden buien. Vannacht klaart het op en blijft het droog. Het koelt af naar zo'n 13 graden. Morgen wisselvallig en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Dit is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De broer van Bolle Jos, Harry, is door Turkije uitgeleverd aan Nederland. Het Openbaar Ministerie meldt dat hij op 17 mei werd aangehouden in Istanbul. Vandaag landde hij op Rotterdam de Hague Airport. Minister Van Weel bevestigt op X dat het de 50-jarige broer is van drugscrimineel Jos Leidekkers. Hij wordt verdacht van het witwassen van grote bedragen aan geld, goud en horloges. Volgens de OM zijn dat opbrengsten van grootschalige internationale drugshandel. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden waarop te zien is hoe een jongen van 18 met handboeien om ligt te sterven. De jongeman Henry Nowak was kort daarvoor neergestoken, maar werd door agenten behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Premier Starmer noemt de beelden vreselijk.
2: I have seen the bodycam footage. It's harrowing. There are clearly serious questions that need to be addressed, not least how accusations of racism informed the decision making in this case.
1: Er wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De organisatie van het jaarlijkse Witte Huis Correspondents Dinner heeft een nieuwe datum bekendgemaakt, 24 juli. Eind april werd het evenement met duizenden gasten afgebroken toen een gewapende man probeerde schietend door de beveiliging te breken. Het evenement wordt volgende maand kleiner, met meer beveiliging. Trump heeft gezegd dat hij er ook weer bij is. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer, eerst nog onweersbuien, vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

0: Centraalplus.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op Centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen of transgenders te veranderen. Voor aanvang van het debat in de Eerste Kamer bood belangenorganisatie COC Nederland namens 8000 mensen een petitie aan.
2: Het is echt vreselijk als je dit overkomt. Het gaat over wie je bent. En dat wordt jarenlang geprobeerd dat weg te maken. En daar krijgen mensen depressies van, trauma's van.
1: Op overtreding komt een forse boete en 2 jaar cel te staan. In het Verenigd Koninkrijk wordt geschokt gereageerd op vrijgegeven bodycambeelden. Daarop is te zien hoe een 18-jarige student met handboeien om ligt te sterven. De jongeman, Henry Nowak, was kort daarvoor neergestoken. Maar door agenten werd hij behandeld als verdachte, omdat zijn moordenaar beweerde dat juist hij het slachtoffer was geworden van een racistische aanval. Volgens de politie werd pas na 3 minuten duidelijk hoe ernstig Nowaks toestand was. De politie van Hampshire heeft excuses aangeboden. Ook wordt een onafhankelijk onderzoek ingesteld naar het handelen van de agenten. De moordenaar is veroordeeld tot levenslang. Turkije heeft de oudere broer van drugscrimineel Bolle Jos uitgeleverd aan Nederland. Vrijdag wordt hij voorgeleid aan de rechtercommissaris. Harry L. van 50 wordt verdacht van grootschalige witwaspraktijken. Zijn broer Jos zit voor zover bekend nog altijd in Sierra Leone. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona en hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam. Hij zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer. Vannacht droog en opklaringen en ongeveer 13 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien. Dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL. Op je radio, digitaal, DHB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity NL. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over het initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en vakbonden. Vanmiddag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Ook afgelopen nacht was er een spontane staking. Op het vliegveld van Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het morgen en overmorgen nog druk blijft op de Belgische vliegvelden. Een TBS-patiënt in Groningen is door de rechtbank veroordeeld voor poging tot moord op een medepatiënt in de Mesdag-kliniek. Hij is volledig ontoerekeningsvatbaar verklaard, maar krijgt niet opnieuw TBS opgelegd. De man stak ruim een jaar geleden een medepatiënt neer met de scherf van een bord. In 2018 stak hij op een plein in Den Haag 3 voorbijgangers neer. Ook toen was de conclusie dat hij volledig ontoerekeningsvatbaar was. Ajax heeft een akkoord bereikt met de Spaanse trainer Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. Michel komt van Girona. Hij is de opvolger van zijn landgenoot Oscar Garcia. De 50-jarige Michel noemt Ajax een grote naam en zegt dat hij de club terug wil brengen waar die volgens hem hoort te staan. Het weer vanavond en vannacht droog. Het koelt af tot een graad of 13. Morgen zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio, digitaal, DAB+.

0: is Judith.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Na de Tweede Kamer is ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als de wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaken de genezingen ernstig lijden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten die hadden gereserveerd kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Er waren zorgen dat ook de constructie van het pand was beschadigd. Daarom moesten alle bewoners van het gebouw in Amersfoort hun huis uit. Maar inmiddels is iedereen weer thuis. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om. Het weer, vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity NL op je radio digitaal.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump zelf stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen luchtverkeersleiders en de vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitale controlecentrum. Ook de nacht daarvoor was er een spontane staking. Op een vliegveld in Brussel werden zo'n 140 vluchten geschrapt. Ook op andere vliegvelden vielen vluchten uit. Verwacht wordt dat het de komende dagen nog druk blijft op de Belgische vluchten. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zacht klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het weer vannacht vanuit het westen opnieuw regen. Het koelt dan af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.

Track. Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten. Nieuwe muziek hoor je bij Unity NL.

0: is Unity.nl. Je zingt ze mee. Meer over onze streek vind je op centraalplus.nl, de app en de socials. Meer muziek straks, na het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland weghalen. Het gaat om onder meer boeien in de Atlantische Oceaan die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek, bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse west- en oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Unity.nl. Op je radio, digitaal, DAB Plus en online. Hier hoor je Nederland.